Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Just another one. Nadia.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

De Zuidrand draait om jou.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Boom kunnen 2 keer per week gratis computerhulp krijgen in de bibliotheek. Vrijwillige digihelpers helpen zonder afspraak. Ze geven hulp bij het installeren van apps, online diensten en andere digitale vragen. Zo wil de BIP inwoners blijven steunen, nu steeds meer zaken digitaal verlopen. De hulp is er op maandag van 16:30 tot 19:30 en op dinsdag van 13 tot 15 uur. De Antwerpse bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren. De job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Inwoners van Boom kunnen 2 keer per week gratis computerhulp krijgen in de bibliotheek. Vrijwillige digihelpers helpen zonder afspraak. Ze geven hulp bij het installeren van apps, online diensten en andere digitale vragen. Zo wil de BIP inwoners blijven steunen, nu steeds meer zaken digitaal verlopen. De hulp is er op maandag van 16:30 tot 19:30 en op dinsdag van 13 tot 15 uur. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Cultuurhuis IV Bika, Hemiksem, Schelle en Niel stelt voor op donderdag 3 september om 20 uur 's avonds in Hellegathof, Noeverseweg 34 te Niel, Frans Kalf openluchtconcert. Frans Kalf is half Amsterdammer en half Gentenaar en een cynische, vrolijke levenskunstenaar. Met pakkende liedjes en rake teksten neemt hij je onder het goedkeurend oog van Ramses Shaffy en Jacques Brel mee in zijn bitterzoete wereld. Kom hem ontdekken in Niel. De toegang is gratis, maar reserveren is nodig via www.ivbica.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ja!

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 30 augustus vindt naar jaarlijkse gewoonte de Eco- en Boerenmarkt plaats in Waarloos. Van 9 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag ontdek je er ecologische, duurzame en fairtrade producten en initiatieven uit de regio. Kom proeven van heerlijke streekproducten. Geniet van de gezellige sfeer, leuke animatie en activiteiten voor jong en oud. En maak er een fijne dag van met familie en vrienden. De markt is een initiatief van de Landelijke Gilde Waarloos en is in de Ferdinand Maastraat te Waarloos. Meer info vind je op www.waarloos.landelijkegilden.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren. De job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet heeft zijn 26e palingfestijn. Dit op zondag 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Paling op Mariekerkse wijze en ook vol au vent verkrijgbaar. Zondag 6 september van 11:30 tot 14 uur en van 16 uur tot 18 uur. Inschrijven en bestellen kan via www.sintceciliareet.be/events/palingfestijn. Opgelet, kom je eten, is reserveren zeker nodig. Heb je paling om mee te nemen, moet je zeker reserveren. Palingfestijn Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Reet op 6 september in het Gildenhuis van Reet aan de Eikenstraat nummer 13. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start de 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Boom kunnen 2 keer per week gratis computerhulp krijgen in de bibliotheek. Vrijwillige digihelpers helpen zonder afspraak. Ze geven hulp bij het installeren van apps, online diensten en andere digitale vragen. Zo wil de BIP inwoners blijven steunen, nu steeds meer zaken digitaal verlopen. De hulp is er op maandag van 16:30 tot 19:30 en op dinsdag van 13 tot 15 uur. De Antwerpse bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Your husband is coming.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ripple Circus, een gigantische spiraal van 2,5 meter hoog die over het podium rolt. Drie acrobaten en een flinke dosis kracht, flow en wrijving. In Ripple Circus gaat At The Tea Time Company de uitdaging aan met een metalen wiel dat soms gehoorzaamt en soms helemaal zijn eigen plan trekt. Fort Bom, zondag 6 september van 12:30 tot 15:00 in de namiddag. Gratis en zonder ticket. Info via www.mortsel.be/fortbom. En dit alles in Fort 4, te Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op maandag
2: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: do something. Let's make a bet.
1: Radio Zuidland. Een zomer vol hits en Actua. Hey!

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZW Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddag koers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren, de job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Politie en brandweer zijn zondagavond naar het Esso-tankstation aan de Linse Steenweg in Duffel gegaan. Er was een melding van een gasgeur. De oorzaak was een defect aan het koelsysteem. Daardoor kwam er koelgas vrij. Dat gas was niet schadelijk. De brandweer zette het systeem uit en verluchtte de shop. Volgens de politie was er geen gevaar voor de gezondheid. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de Backdraft Cup 2026. De eerste editie. Op zaterdag 12 september organiseert Brandweer Contig de allereerste editie van de Backdraft Cup Darts. Een gezellig koppel darts toernooi waar sfeer, sportiviteit en plezier centraal staan. Vorm een duo en beleef samen een dag vol mooie wedstrijden en gezelligheid. Ook een G-dartstand zal aanwezig zijn. Inschrijven kan via www.dartspace.com. Er is €20 per ploeg inleg en het is cash in, cash out. Brandweer Zonerand, post Contig, Witvrouwenveldstraat nummer 32 te Contig. Op zaterdag 12 september met start te 10 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren, de job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in Cultureel Centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 30 augustus is er de Prevom Superhelden Run. Kom mee lopen of wandelen ten voordele van het Superheldenfonds van de Kinderspoed in het UZA. Praktische info zondag 30 augustus met start en eindpunt aan Brouwerij De Klem, Galileilaan 90 te Niel. Wandelen 5 kilometer is €12 deelnameprijs met start tussen 11 uur en 15 uur 30. Lopen 5 kilometer, dat is €12 deelnameprijs met start om 11 uur 30 en 13 uur 30 in de namiddag. Lopen 10 kilometer, dat is €16 deelnameprijs met start om 11 uur 15 en 13 uur op de middag. Met deze actie willen we zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Superheldenfonds van de UZA Foundation, dat zich inzet voor de pediatrische spoedgevallen bij kinderen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Boom kunnen 2 keer per week gratis computerhulp krijgen in de bibliotheek. Vrijwillige digihelpers helpen zonder afspraak. Ze geven hulp bij het installeren van apps, online diensten en andere digitale vragen. Zo wil de BIP inwoners blijven steunen, nu steeds meer zaken digitaal verlopen. De hulp is er op maandag van 16:30 tot 19:30 en op dinsdag van 13 tot 15 uur. De Antwerpse Bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De zomerendfeesten in de gemeente Hoven op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma voor vrijdag 28 augustus. Om 16 uur in de namiddag start zomerendfeesten, braderij, kermis en shopping en sprookjesvertellingen en straatanimatie. Om 17.45 uur is er de Chinese leeuwendans en harmonieorkest Sint-Laurijs. 19.45 uur het concert van de harmonie en een optreden van de Jammers. Op vrijdag zijn er op twee podia optredens op het Sint-Laurijsplein. Is er Rafa, Soulshine, Modest, DJ Ruben van Gucht en DJ Dino. Op de Butchers Stage is er Afterwork, Viertakt, Willy Sommers, DJ Wout en DJ Livado. Alle info vind je via www.hoven.be/zomerendfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren, de job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Politie en brandweer zijn zondagavond naar het Esso-tankstation aan de Linse Steenweg in Duffel gegaan. Er was een melding van een gasgeur. De oorzaak was een defect aan het koelsysteem. Daardoor kwam er koelgas vrij. Dat gas was niet schadelijk. De brandweer zette het systeem uit en verluchtte de shop. Volgens de politie was er geen gevaar voor de gezondheid. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op maandag
2: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Vlieg is neergestreken in de bib van Edichem. Met als thema Zie jij wat ik zie, kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar er nog tot 31 augustus op zoek naar een verborgen schat. Die tijdens de openingsuren van de BIP in het Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem. Wie de antwoorden vindt, kan de code van de schatkist van Vlieg kraken. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een andere uitdaging. Zij kunnen met hun smartphone op schattenzoektocht. Een BIPsterspel leidt hen langs 10 boeken en bijbehorende vragen die hen uiteindelijk naar de schat van Vlieg brengt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

baca again.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren. De job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De zomer en feesten in de gemeente Hoven op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma van zaterdag 29 augustus. Om 8 uur 's ochtends rommelmarkt, om 9 uur 30 de langste ontbijttafel, om 10 uur de braderij, kermis en shopping, om 13 uur 30 reuzenstoet met Peer de Garde, Moulies en vrienden, om 17 uur aperitief aangeboden door het lokaal bestuur van de gemeente Hoven, 19 uur 45 harmonie Orkest, Sint-Laureis en optreden van de Jammers. Op de twee podia zijn er verschillende optredens. Podium Sint-Laureis Plein, DJ Handjes in de Lucht, Christophe Zonneschijn, Sergio, Casablanca Carambolco en Sindicato Sonico. En DJ Woodrue, Butcher Stage, Kyle and the Kids, Surprise, DJ Sir Duke en DJ Axel Dazelere. Alle info vind je via www.hoven.be/zomerendfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Zuidrand.

0: dream last night.
1: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Allee.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus duiken we tijdens het derde Vlindervinders en Mottenzotten weekend van Natuurpunt Land van Rijen samen de wonderenwereld in van alles wat fladdert, fonkelt en vliegt. Wat mag je verwachten? Spelenderwijs ontdekken hoe onze vlinders leven. Smeer maken om nachtvlinders te lokken. Nachtvlinders vangen met een echte mottenexpert. Kamperen in de natuur en in je eigen tent slapen. Een weekend vol natuurbeleving, verwondering en ontdekking. Inschrijven moet je wel via www.natuurpunt.be/agenda/vlindervinders en mottenzotten weekend. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Boom kunnen 2 keer per week gratis computerhulp krijgen in de bibliotheek. Vrijwillige digihelpers helpen zonder afspraak. Ze geven hulp bij het installeren van apps, online diensten en andere digitale vragen. Zo wil de BIP inwoners blijven steunen, nu steeds meer zaken digitaal verlopen. De hulp is er op maandag van 16:30 tot 19:30 en op dinsdag van 13 tot 15 uur. De Antwerpse Bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in Onze Lieve Vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarkt locatie Dorp, Dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Delisem. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuid.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van de familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren, de job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Politie en brandweer zijn zondagavond naar het Esso-tankstation aan de Linse Steenweg in Duffel gegaan. Er was een melding van een gasgeur. De oorzaak was een defect aan het koelsysteem. Daardoor kwam er koelgas vrij. Dat gas was niet schadelijk. De brandweer zette het systeem uit en verluchtte de shop. Volgens de politie was er geen gevaar voor de gezondheid. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Davidsfonds van Rumst op bezoek in het fort van Walem. Iedereen is uitgenodigd voor een bezoek aan het fort van Walem. En dit op zaterdag 12 september van 14 uur tot 16 uur in de namiddag. Om 13:30 komen we bijeen aan de ingang van het fort. Onder leiding van een gids verkennen we het natuurgebied rond het fort en daarna het fort zelf, gedurende 2 uur. Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden is aangeraden. Binnen in het fort is het nuttig om een zaklamp mee te nemen. Het tarief bedraagt 10 euro. Niet-leden betalen 12 euro. Meer info verkrijg je bij Cultuur Ploef, Davidsfonds Rumst. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.b.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De Antwerpse bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. 10 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar staan er in de provincie Antwerpen nog bijna 700 vacatures voor leerkrachten open. Het tekort in Vlaanderen mag dan wel kleiner zijn dan de vorige jaren. De job van leerkracht blijft een knelpuntberoep. In het Xaverius College in Borgerhout bijvoorbeeld zoekt de directeur nog 2 voltijdse leraren en staan er nog 2 deeltijdse opdrachten open. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heemkring Duffel organiseert op 29 augustus een gratis bezoek aan het erfgoedmuseum van onze buren, Heemkundige Kring Lint. Ervaren gidsen begeleiden ons doorheen de Ambachtstraat, waar alle thema's van het vroegere dagelijkse leven aan bod komen. Ook het museumdeel De Ploeg komt aan bod. Dus op 29 augustus om 14 uur in de namiddag aan de Koning Albertstraat 43 te Lint. Inschrijven is noodzakelijk en kan bij Karel de Belder op het nummer 0485 60 81 84 of via karel.de.belder21@gmail.com. Het kan ook nog via Roger Hermans op het nummer 0479 97 33 44 of via hermansroger@scarlet.be en ook nog via het contactformulier op de website van heemkringduffel.org. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op maandag
2: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Inwoners van Boom kunnen 2 keer per week gratis computerhulp krijgen in de bibliotheek. Vrijwillige digihelpers helpen zonder afspraak. Ze geven hulp bij het installeren van apps, online diensten en andere digitale vragen. Zo wil de BIP inwoners blijven steunen, nu steeds meer zaken digitaal verlopen. De hulp is er op maandag van 16:30 tot 19:30 en op dinsdag van 13 tot 15 uur. De Antwerpse bolletjesfeesten zullen dit jaar opnieuw zo'n 200.000 bezoekers hebben mogen verwelkomen. Dat is evenveel als de voorbije jaren. Toen was het net als deze editie stralend weer. Op 3 dagen tijd werden er maar liefst 575 vaten bolleken getapt. Deze 19e editie verliep zonder noemenswaardige incidenten. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt en meestal droog, met een maximumtemperatuur rond 22 graden. Woensdag wordt het warmer, maar neemt ook de kans op enkele buien toe. Tussendoor zijn er droge periodes en het wordt ongeveer 25 graden. Donderdag stijgt de temperatuur verder, tot zo'n 26 graden. Het blijft wisselvallig en plaatselijk kan een onweersbui ontstaan. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Motor.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel streepje Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DA.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.